0: luister nog een fikkie, dat stories nies en likkies. Iets voor allemaal goed voor jou, ons Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodienst van springbokradio.com.